0: Nee, niet gegaan.
1: Nee, niet gegaan.
0: Einde verder.
1: Dag.
2: Vijf voornemen.
1: Vijf voornemen.
2: I'll take the dispute over trespass and remiss.
1: Yeah, thank you.
3: C3.
1: I'm C3.
3: Just want to make sure it shows that I'm 10-8.
1: Copy.